Pardon. Est-ce que le behoudzing van de muziek is na? Bos en elft jullie allemaal internationaal is kunnen worden en euro is moeilijk. Huist kleine, wat in een groep is kunnen, baller man, huist kleine is en wat in jullie euro. Nu, Mussolini fascinie. En moet ik het niet zo alle handels geleden op die niet of doen in die zin hoe die niet duist maar het is wat zijn ja hij gaat vloed met ik heb een handelsten lucht en ik huis met een ballerman internationale wisschen in Engels wat ze met een mazzel in laf wil ik een trappen aan een janske apparaat schiet. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallig Nummer, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.